0: meer zeggen tegenwoordig.
1: Nee, het is,
0: ik ben ook aangevallen over die Femke Louise tragedie.
1: Ja, want wat is daar gebeurd dan? Wat,
0: ja, ik heb gewoon de
1: eerlijke mening. Je kan niet meer thuis slapen en nee, zo. Bro, je zit ondergedoken.
0: Ja, precies. Ga je maar aan de rust. Bro, ik zeg gewoon dat ik Femke Louise niet hard vind. Ik vind, is een mening. Ik vind dat zij gewoon een autotune koningin is. En ik heb niet gezegd dat zij geen talent heeft.
2: Kan het nog gekker?
3: Daniel en Ice. Elke dinsdag en donderdagavond vanaf 7 uur.
1: Het is trouwens Femke, geen Femke.
0: Het is Femke. Gaan we weer beginnen?
1: Ja, we gaan weer beginnen.
3: Hier op Galaxy.

0: Top 20, nieuwe Stormzy samen met Odile, 24 Hours. Daarvoor Remy Ma samen met Lil' Kim en Wake Me Up. Tupac, een verzoekplaatje, I Ain't Mad At You. En Russian samen met Ro Alejandro en Pongo. Zometeen, als je blijft luisteren, deze banger.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: in ice.
1: Nee, je mag gewoon niks meer zeggen tegenwoordig.
0: Nee, het is,
1: ik ben ook aangevallen over die Femke Louise tragedie.
0: Ja, want wat is daar gebeurd dan? Wat,
1: ja, ik heb gewoon de
0: eerlijke je kan niet meer thuis slapen en je zit ondergedoken.
1: Ja, precies. Ga je maar aan de rust. Bro, ik zeg gewoon dat ik Femke Louise niet hard vind. Ik vind dat zij gewoon een autotune koningin is. En ik heb niet gezegd dat zij geen talent heeft.
2: Kan het nog gekker?
3: Daniel en Ice. Elke dinsdag en donderdagavond vanaf 7 uur.
0: Het is trouwens Famke, geen Femke.
1: Het is Femke. Gaan we weer beginnen?
0: Ja, we gaan weer beginnen.
3: Hier op Galaxy. Yeah. This is what Galaxy Radio sounds

0: Komt zo'n man aan deze naam, hè? A Dirty Mind is a joy forever. You want it might be. En daarvoor Bees and Honey. Een nieuwe single heette Has We Get High. Ja, soms snap ik van de wereld echt helemaal niks. Nou beschouw ik mezelf niet als een heel erg dom persoon. Maar ja, er zijn van die dingen waar ik gewoon echt niet bij kan. Zo heeft onze minister van Defensie, Juzilkis, namelijk een soort van oorlogsverklaring aan Rusland uitgesproken. Althans, Rusland is de vijand. En vandaag gaat de NAVO namelijk bekendmaken wat ze gaan doen als Rusland dan daadwerkelijk aanvalt. Ik heb altijd geleerd dat je niet in je kaarten moet laten kijken bij een aanval. Dat is de beste verdediging. Maar nee, de NAVO die gaat precies zeggen wat ze gaan doen. Alsof de Russen daar geen rekening mee houden. Mochten ze überhaupt van plan zijn om deze kant op te komen. Wat ik overigens nog steeds niet denk. Ik acht die kans vrij klein, maar vooruit. Hè? En Nederland komen ze sowieso niet binnen. Want ja, geen een van die Russische tanks voldoet natuurlijk aan onze milieuwetgeving.
1: Y'all know what time it is.
2: Now.
1: This is new feature music.
3: Bringing you the exclusives first.
4: If it's new, you get it first. Right here.
1: New music. On Galaxy Radio.
0: Ja, en als we het dan toch over de toestand in de wereld hebben, dan denk ik dat dit ook wel een redelijk actueel onderwerp is. Het gaat namelijk over de Straat van Hormuz. Hier is de nieuwe single van Joey AK hier op Galaxy.
5: Let's go.

Jij wil mee, maar jij hebt die Ducati niet. De killer Kongo, je weet van ons toch, we praten niet. Pussy boy, Teama, brada, yuma, pima. Umik isi, teo is doina, blakabima. Hollow points, laten je dansen als Kawina. Of je gaat vallen,

0: Jonne Vrezer, Frenna met I Need Your Love. Ja, ik draai die plaats speciaal achter die van Joey AK met de straat van Hormuz. Want ja, weet je, als ik zo'n plaat draai zoals die van Joey AK en ik heb dat in de auto opstaan en ik rijd bijvoorbeeld over de A2 waar dan een beetje trajectcontrole is. Met zo'n plaat ga ik gegarandeerd nat. Dat gaspedaal gaat steeds dieper in zonder dat ik het door heb. En ja, dan komt de rekening vanzelf. Dus ik denk, we doen even een plaatje erachteraan om een klein beetje gas terug te nemen. En over gas gesproken, ik lood je door de avondspits heen op deze maandagavond. Basbeat tot 7 uur, zometeen Ronnie Flex. Maar hier is J. Cole en 21 Savage.
1: This is Galaxy Music.
2: Yo, this is J. Cole.